0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting

0: zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: situatie op de grond zeer moeilijk. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over het hele land. Hoewel ze jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar. Eentje gaat deze maand al dicht. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. En de verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: You ain't right, Ray.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Animal Rights volgde 26 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en camera vast hoe de dieren worden behandeld, dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe de dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met de

0: overbelast dreigde te raken. Maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst verhoord. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. Vanmiddag in het noorden veel bewolking. Er is kans op lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot zo'n 24 of 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een zwaar auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer zoekt vrouw deelnemer John Nauwe. In de auto zaten 6 inzittenden, van wie er 4 ter plekke overleden. Nauwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. De boer kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal. Daarbij verloor hij 50.000 dieren. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. En supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur gemeten. Volgens de weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Het weer: in het noorden is er sprake van veel bewolking en kans op het lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 25 graden in het zuiden. Ook morgen zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden groot. Later in de week slaat het weer om en wordt het overal zonnig en warm zomerweer. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de Weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers.

0: stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Het kan zijn dat het lokaal ineens veel stroom werd gebruikt, maar het is volgens de netbeheerder ook mogelijk dat er iets mis is gegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. 46 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt, waardoor meerdere mensen onder het puin terechtkwamen. Ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

100.000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens de docenten die anoniem willen blijven, heerst er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de plaatselijke weersdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is voormalig boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwen deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma en kwam ook in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy-podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde de opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen, meldt NOS Nieuws. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens docenten die anoniem willen blijven, heersen er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde zijn opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Homens, gosto de tudo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos cri. Oulos,

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee jongens van 15 die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. En de UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse smid Folarin Balogun op het WK op te schorten. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. De 25-jarige Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Oralin Balogun op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België, morgen nacht om 2:00 Nederlandse tijd. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed al eerder. In 2006 bezocht ze Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen daar de eerste bewoners wonen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Belgische voetbalbond KBVB heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Folarin Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt UEFA. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd vandaag. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 april volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed dat al eerder. In 2006 bezocht zij Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen de eerste bewoners er wonen. En dan nog het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang vrij zonnig. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

dag anders. Altijd 40 Up. 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. De Belgische Voetbalbond heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Boulagoen niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België en dat is vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.
3: Heb jij het al in huis? Een noodpakket? Moet hè tegenwoordig. Allemaal spulletjes verzamelen voor als er ellende losbarst. Plakplaatjes, een uur lang bouwen we een noodpakket. Want er is emergency on planet Earth.
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

Het klinkt heel vrolijk als Jamiroquai erover zingt. Emergency on Planet Earth. Maar zo heel grappig is dat natuurlijk niet. Welkom bij Plakplaatjes. Een uur lang bouw ik een noodpakket voor je. Ga langs belangrijke dingen die er allemaal in moeten en die je in huis moet halen. Het kan ook met een kleinere emergency. Het hoeft niet heel Planet Earth te zijn. Maar een EHBO-kit bijvoorbeeld. Hè? Een first aid kit. Als het hard stormt. Hier is Heavy Storm.

Je weet het maar nooit bij een heavy storm. Altijd goed in mijn huis te hebben. De First Aid Kit. De zingende zusjes uit Zweden. Mag niet ontbreken in je noodpakket. Net als trouwens een radio. En dat vind ik natuurlijk goed nieuws. Als er wat gebeurt, zet je radio on. Hier is Lone.

0: altijd
1: 40 Up.
0: 40 Up Radio.
2: Plakplaatjes, concertposter.

Ja, ze kan het live. Melissa Etheridge, Bring Me Some Water. Want dat heb je ook nodig in je noodpakketje, hè, water. Daarvoor Loan, dat is een project van Michel van Dijk en Ferdinand Bakker. Ooit in Elquin, dan hebben we het over begin jaren 70. En ze maken al een tijdje dit soort muziek, zoals Radio On. Dit was uit 23. Ach, en zijn we nu weer terug in de jaren 80 of niet met dit geluid? Jawel, hè? Zaklampje hoort ook in je noodpakket. Hier is Softcell en Torch.

Ze zetten zichzelf min of meer toch in de spotlight met hun zaklamp Torch. Je hoorde Soft Cell. Wel een kanttekening erbij, want als je dat in je pakketje hebt zitten, zorg dan ook voor batterijen. Ook voor je radio trouwens. Want voor beide geldt, batteries not included, your Jethro Tull.

Het zou voor die up niet zijn als we af en toe niet een plekje inruimen voor Bonnie Raitt, I Gave My Love a Candle. En je kunt er nog zoveel betekenis in stoppen en een mooi verhaal vertellen. Zoals Bonnie toch ook echt wel doet. Plakplaatjes zijn plat, dat weet je, hè, als je ze in een album plakt. Nou, de kaars, daar ging het dus over in dit geval. Voor het noodpakket, neem kaarsen mee. En vergeet ook de matches niet. Kelsey Lam en Hayley Mae Campbell.

Zij gebruiken de lucifers vooral om bruggen achter zich te verbranden van plekken waar ze nooit meer naartoe willen. Kelsey Lamb en Hayley Mae Campbell en Matches. En dan moeten we toch even bij stilstaan, want nu kunnen we ook echt met die kaarsen uit je noodpakketje in de weer, hè? We hadden de radio al, we hadden batterijen, we hadden kaarsen. En nu dus ook Matches. Dus Stevie, steek ze maar aan.

Gaan we weer heerlijk heen en weer, hè? Plakplaatjes en sowieso bij 40up altijd. Hè? Stevie Wonder, Lighting Up the Candles. Wat een brave Stevie was dat. En Flogging Molly, Donkere Whistles, The Wind. Noodpakket, ja, een fluitje. En je laat het niet van de wind afhangen. Wat je altijd kan redden in moeilijke situaties is de chicken soup with rice. Ja, eten in blik. Hier is Carole King. In

zei toch. En zo hoor je het ook eens van een ander. Het kan je altijd redden, hè? Chicken soup with rice. Het zit in blik, kan. En dan past het in je noodpakket. Je hoorde Carole King. En ze eindigde natuurlijk in december. En dat deed me eraan denken. Oh ja, moet ook in je pakket. Dekens. En zeker, het zal nu wel meevallen, maar In the Winter. Eentje extra van Janice Ian.

Ja, ja, je kunt het wel zeggen, maar als je tekort komt, dan piep je wel anders. Steve Miller Band, Your Cash Ain't Nothing But Trash. Voor het eerst opgenomen door de Clovers in 54. Steve Miller deed het een kleine 20 jaar later. Dunnetjes over. Ik had het over water, want dat moet in het noodpakket. En ik heb een tijdje gedacht, ja, ik heb wijn in huis. Dus ik red het wel, die 72 uur waar het noodpakket voor is. Maar ik heb ook wel door dat dat niet de slimste oplossing is. Dus ik volg Joan Armand Trading en doe Water with the Wine.

Ja. Ik snap dat dat slim is in tijden van nood. In die eerste 72 uur dat je met je noodpakket op schoot en op tafel zit. Water with the Wine, je hoorde Joan Armand Trading. Laatste plakplaatje in het album van vandaag, wat over het noodpakket ging. Emergency. En bij Paramore klinkt het ook echt als emergency. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Mark van Dalen.
2: Music, no filter.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

mezelf een lekker whiskytje ingeschonken. En ik heb er helemaal zin in. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vandalisme. Op de zondagavond hier zo bij 40 Up Radio. Mijn naam is Mark van Dalen. Ik heb nog steeds een beetje de kikker in de keel. En dat spijt mij voor Nederland. Maar ik kan er niks aan doen. Dus heel af en toe dan schiet ik in één keer in de hoest. En dan denk je van, wat is daar aan de hand? Nou, dat ben ik dan die aan het hoesten is. Hey, dat was Jo Lemaire, een Waalse zangeres met haar bandje Flues. En dat was een hitje uit de jaren 80. Je suis venu te dire que je m'en vais. Ik denk dat ik het goed uitgesproken heb. Het origineel is van Serge Gainsbourg. En het is allemaal hartstikke leuk om hier aan het begin te horen van een nieuwe aflevering van Vandalisme. Zondagavond 6-7. En we zitten ook op maandagavond in de herhaling met heel veel goede oude plaat. Sorry, 60s, 70s, 80s, 90s en heel af en toe ook wat nieuws. Want we hebben een paar weken geleden ook aandacht besteed aan het nieuwe album van de Rolling Stones, wat eraan zit te komen over een week, om precies te zijn. Dan komt het uit. En ja, heel erg losjes. Bij Flarden komen de nieuwe nummers los. En daar gaan we dadelijk nog wat extra tijd aan besteden. Maar de track die al een paar weken uit is en waar ik ontzettend fan van ben, gaan we nu draaien. In the Stars, de Rolling Stones. Ja, ik vind ze gewoon goed. Het is echt niet zo van, ja, het zijn de Rolling Stones, dus het moet goed zijn. Maar ik vind het echt goed. Ja. Dus dan weet je dat ik dat goed vind.

track van de Surfaces. Sunday Best. 2019 was dat. Ze zijn afkomstig uit Texas. Het bestaat uit Forrest Frank en Colin Padalecki. Ik hoop dat ik dat goed uitgesproken heb. Maar dit is in ieder geval lekkere feel-good muziek. Hebben we ook af en toe even nodig hier bij 40 op radio natuurlijk. De Surfaces hier op de radio. Leuk dat je luistert. Laat eens wat van je horen. Het kan namelijk dit uurtje tussen 6 en 7 op my personal phone. WhatsApp. Jij zal vast ook WhatsApp hebben. 0611 3x2 3x1. 0611 3x2 3x1. My private WhatsApp. Zo ongelooflijk allemaal.

man die alles kan. Cartoonist, tekstschrijver, muzikant natuurlijk, illustrator. We hebben het over Pieter Blegvat. Amerikaan, maar wel van Deense afkomst. Vandaar deze ja, niet-Amerikaanse naam natuurlijk. How Beautiful You Are. Hartstikke mooi liedje van een van de LP's van Pieter Blegvat. Is ook ooit opgenomen, lees ik hier, door Leo Sayer. En daardoor is het iets bekender geworden, zeg maar. Nou, hartstikke leuk om te horen hier bij 40 Up Radio. Laat eens wat van je horen, zoals ik al eerder zei. Via het WhatsApp-nummer 0611-3x2-3x1. Een suggestie. Opbouwende kritiek of afbouwende kritiek mag ook. En ik ga door met muziek. We gaan naar het pre-Caesar Zuiderwijk tijdperk van Golden Earring. We hebben het over Where Will I Be. Ja, daar hoor je nog een andere drummer op die plaat, waardoor de drums ook niet zo goed te horen zijn. Een beetje een trommelaar is het eigenlijk op deze track van Golden Earring. Where Will I Be is toch een mooi nummer. En ook omdat je hem niet zo vaak hoort, is het leuk om hem even lekker te laten horen hier op 40 Up Radio. Golden Earring, zoals gezegd, Where Will I Be.

Radio, dat was de groep Friday met hoofdletters geschreven. Nummer Summer Rain. Beetje popiopie voor Fordie, maar dat moet af en toe kunnen, toch? Ja, ja, ja. Het origineel is van Claw Boys Claw en dit is de cover van de Tips. Rosie.

fusie van de tips. Het origineel is van The Originals uit 68. En in Nederland grootgemaakt natuurlijk door Claw Boys. Claw. In de 80's scoorden zij daar een hit mee. En deze van de tips is lekker soul-minded. En we zijn best soul-minded hier bij 40 Up Radio. Op zijn tijd dan, nee, op zijn tijd. Niet altijd. Want nu even niet. Want nu gaan we naar de Foo Fighters. En deze heet Window.

Ze was het gewoon, hè? Lekker fout, maar lekker goud. En lekker goed. Ik geniet hiervan. Lekkere nederpop uit 76. Patricia Pai. En now is the moment. En dat soort suggesties, die zijn van harte welkom natuurlijk hier via de WhatsApp 0611. 3x2, 3x1. Dit uurtje radio. Op zondagavond 6-7. En we hebben de herhaling op maandagavond.

0: Uit de early days van Stevie Wonder, Little Stevie Wonder, werd hij ook echt helemaal in het prille begin genoemd. Het was de jaren 60 muziek. Op het Motown-label natuurlijk, ja. Lekker schreeuwen allemaal. Stevie Wonder was dat dus, zoals gezegd, met Blowing in the Wind. Hé, we hebben weer wat bijzonders voor je.
1: Ja. Ga spieren, hè?
0: De Rolling Stones. Weer een nieuwe van het nieuwe album wat binnenkort uitkomt. Define. Zeg, wat is hier allemaal de bedoeling van, zeg? Even terugzetten. Zo. Divine Intervention. Zo moet ik het netjes doen. The Rolling Stones. Yeah.

kunnen we het gewoon over eens zijn, is ons te vroeg ontvallen. Deze maestro Robert Palmer was wel een kettingroker, begreep ik ook. Dus daar heeft het misschien een beetje mee te maken in combinatie met drugs en drinks. Je weet het niet. Maar goed, het is in ieder geval te vroeg geweest dat hij overleden is. Robert Palmer met What It Takes. We gaan luisteren naar The Who Are You? Hoehoe.

The Who, Roger Daltrey en Pete Townshend. En de rest zijn allemaal mensen die aan zijn komen waaien. Want dat zijn niet meer de originele leden. Er zijn er nog maar twee van. En ik heb pas wat filmpjes gezien van de recente optredens van The Who. Ik denk dat ze er gewoon mee moeten stoppen, joh. En laten we lekker genieten van alles wat we weten uit het verleden van The Who. Dit was een goeie. Who are you? Ga er vandoor. Het programma is bijna afgelopen. Maar ik ga nog één leuke track draaien voor je. Ian Dury en de Blockheads. En we zijn de volgende week weer 6-7 op zondag. Veel plezier met de avondprogrammering wat nog komen gaat bij 40 Up.

0: never. In which case?
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
3: Kijk, ik ben een ontzettende luie discjockey, zoals u weet. Dus je kunt ervan uitgaan dat het weer variteiten wordt. Oké, omdat het zo lekker warm is geweest de laatste tijd. Alleen maar plaatjes waarin de zomer voorkomt. Oké?

0: records anymore.
1: Oké, dan stop je er toch mee. Cool Corona. Nice Device heette die band. En volgens mij refereert dat... Nee, dat moet je niet zeggen, Goot. Dat moet je echt niet zeggen. Maar het is wel een heel erg leuk nummer. En volgens mij was het reclame voor... Oh jee, een ziekte.

0: Lepido.
1: Adios Lepido. Het heeft iets met de Heer te maken. Ik hoorde ook Corazon en verder weet ik er echt niks van. Juanes. Of misschien moet je het wel heel anders uitspreken. Maar ik vond het gewoon leuk. En nu we toch Spaans spreken, nu gaan we echt in vloeiend Spaans. Luister maar.
2: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones de...

Banco Paraqui. Dat zijn gewoon stickers die op deuren zitten van supermarkten. Hola is hallo. Supermercado is supermarkt. Telebanco is dat je kunt pinnen. Oké, Ritmos del Mundo en Coldplay.

Wordt het dus nog eens een keer een stuk lekkerder van. Het is al lekker van zichzelf, Rhythms, sorry, Clocks. Maar met de Cubaanse muzici van Rhythms del Mundo, die ook met U2 en met Sting en nog anderen hebben gewerkt. Prachtig. Dan wordt plotseling zelfs Coldplay leuk. Daarmee praat ik dan mensen na die dan Coldplay niks vinden. Wat ik dus gelul van een dronken aardbei vind, want Coldplay is gewoon hartstikke leuke muziek. Het is populair, dus dan is het niet goed. Weet je, het is een beetje die redenering. Oké, goed. Nou, we hadden het over vakantie. Cuba, ik ben er geweest toen het nog een beetje normaal was. Jaren geleden, heel erg fijn land. Maar vooral ongelooflijk lieve mensen. Die een soort lachend omgingen met de ellende. Maar de ellende is nu door dat oranje idiootje daar aan de andere kant wel wat erger geworden. Nou ja, goed. Waarom doe ik dit? Oh, nou laat ik dan deze eerst maar even doen. Of niet? Ah ja, ik heb vorige week volgens mij Figos Sharky gedraaid. Ik weet niet of het op deze zender was. Dit was zijn beentje, The Undertones. And here comes the...

kijk, dat heb je ervan als je liedjes op selecteert op titel. Dan kom je dit soort frutsels. Ach ja, mensen van de firma Knight, wat zo heet die band, Knight, hebben er ook hun best op gedaan, toch? En het heet Hot Summer Nights. Nou ja, dan weet u dat ook weer. Walter Egan.

Had u het gehoord? Ja, het was wel gehoord. Het is gewoon een hele andere versie van het is een cover, maar dan toch. Nou, we het toch over covers hebben. Wacht, ik deed eerst het origineel, Leo. Ik deed eerst de cover en dan het origineel. Maar de cover duurt heel erg lang en die is fucking briljant. Ja, dit is een cover, dat weten jullie natuurlijk ook wel. Maar het was gewoon een veel vettere, mooiere dan het origineel. En het origineel is al zo onwaarschijnlijk mooi. Ga je dadelijk ook horen. Hier zijn de Isley Brothers op 40 Up.

Mocht er nog iemand dan twijfelen dat een van de Isley Brothers gitaar kan spelen, dan is dat hiermee uit de wereld geholpen, vrienden. Prachtige albumversie van Summer Breeze. Maar dit is het origineel. En dat is misschien nog wel mooier. Luister maar. Seals and Crofts.

Wat een schoonheid, hè. Wat een onwaarschijnlijk mooi liedje. En dan hoor je wat covers kunnen betekenen. Die hiervoor, die twee van... werden nou Summer Nights. Waarvan de een dus van Walter Egan heel goed is. En de andere matig tot... Hier zie je twee versies van hetzelfde liedje. Summer Breeze van Seals and Crofts. Maar dan door de Isley Brothers in twee verschillende prachtige versies. Oké, nou, we hadden dus de hele tijd over zomer. Ja, dan moeten we met het vliegtuig. Word je niet altijd optimistisch als je luistert naar 10cc en I'm Mandy.

schoonheid, meneer. Nee, serieus, wat een ongelooflijk goed nummer is dat. Amandy, Fly Me. Het gaat helemaal niet over vliegen. Het gaat er alleen maar om dat hij in de war raakte. Nou, dat moet je maar uitzoeken. Maar het belangrijkste is, het ging over een enorme grote poster die overal in Engeland hing, een reclame voor een luchtvaartmaatschappij, ik weet niet welke. En de kreet daarop was, I'm Mandy, Fly Me. Werd op veel verschillende manieren

Indian Summer van Joe Walsh. Het is altijd zo lekker mellow van die man. Het kan zo warm zijn als wild. Het is altijd meegenomen en het is altijd prettig voorzien van fraai gitaarspel. Ik heb een bandje, een nummer dat heet Summer Sun. Dat is vrolijk en gezellig. Van de Jamestown Massacre. Dan denk je, oh, dat is een leuke, hè? Ik bedoel, een slachting van mensen waar je een band naar noemt. Maar dan denk je, oh, de Jamestown Massacre, wat zou het zijn? Nou, wat blijkt nou, in 1622 vonden een zootje lokale bewoners, hoe zal ik ze eens noemen, eigenlijk autochtonen in Virginia, in Amerika, de Powhatan clan of stam van wat we dan later Indianen zijn genoemd, wat onterecht is. Want het was helemaal geen Indiaan, het waren ook geen Indianen in die zin. Die waren niet zo blij met een zootje landgrabbers, dus Engelsen die op hun land waren gaan komen en die hun land in beslag hadden genomen. En die hebben ze toen op weinig symbolische wijze uitgemoord. Je zou het kunnen vergelijken. Nee, je moet het niet vergelijken. Maar dan weet je waar dat Jamestown Massacre vandaan komt. Dat niet zomaar een beetje een grappige naam is, maar dat er een heel verhaal achter zit. Maar Summer Sun, het liedje, dat is gewoon een liedje. Want je hoeft het niet allemaal politiek te maken, toch? Hoewel dat soms best wel... Okay. Groot op de radio.

Het is des te cynischer als je het liedje wordt gewoon een niemendalletje, een frutsel, een weg ermee van de Jamestown Massacre. Maar dat is dus zo'n band, die maakt dan zo'n liedje. En dat liedje is heel vrolijk en gezellig, maar het gaat wel onder de naam van de Jamestown Massacre, waarbij 3.500 mensen zijn afgeslacht. Ik bedoel, dat er daarna tienduizenden, honderdduizenden aanhalingstekens Indianen zijn afgeslacht, doet er nu even niet toe. Maar het is wel grappig als je band daar dan daar noemt. Ik bedoel, dan vind ik toch een band die Spoon heet, dat is veiliger in ieder geval, daar kun je niet mee de mist in. Graham Goldman, ooit van gehoord? Nou, best wel eens van gehoord. We draaiden Tennessee daarnet. En dit is zo'n man, dit is echt For Your Love. Weet je wel, ken je dat nummer? For Your Love, Heart Full of Soul, Evil Hearted You, look through any window, Bus Stop, Listen People, No Milk Today. Nou ja, moet je horen, dat heeft hij allemaal geschreven. En nog een hele rij andere. En hij had met Tennessee te maken. En hij maakte ook een keer een soloplaat. Die heette Sunburn.

Nou, dat is een advies wat ik dan, mocht het nog in de komende tijd... Kijk, ik weet het niet, ik heb dit opgenomen. Wat is het vandaag? Hoeveel is het vandaag? Het is de 24e. Dus heb ik hem opgenomen, want ik ga even een paar dagen weg. En ik ben zo vaak een paar dagen weg. Dus het kan best zijn dat het prachtig weer is. Maar het is zo leuk, want dit is een Brit die dat heeft opgenomen... voor zijn landgenoten. Want u weet wel, die kunnen wel heel erg wit zijn. En die zijn dan zo dom, die gaan dan ook onmiddellijk vol in de zon liggen. En dan zie je

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. Na de kabelbrand zijn de meeste herstelwerkzaamheden afgerond. Nachtelijke testen moeten uitwijzen of de Willemspoortunnel weer veilig in gebruik kan worden genomen. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd, die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven. De motie kreeg onvoldoende steun. Frankrijk kampt met aanhoudende extreme hitte, duizenden extra sterfgevallen, natuurbranden en evacuaties. Een nieuwe mogelijke zwaardere hittegolf wordt binnenkort verwacht. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: time master's hat is what I feel for you. Love is love and doesn't change in a century or two. If some way they had seen and knew how it would be for me and you, they'd wish for love like yours, and they would wish for love like mine before my time, before my time.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026... voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden.